dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: BBC NOS.
1: Let me say the same thing.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Traaien Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een Kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime Kamermeerderheid voor een JA21-motie en overleg met minister Van Weel. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren, van Westkapelle tot Vrouwenpolder, op het Banjaarstrand en Noord-Beveland en bij natuurgebied verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Het weer nog. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een Kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime Kamermeerderheid voor een JA21-motie en overleg met minister Van Weel. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren, van Westkapelle tot Vrouwenpolder, op het Banjaarstrand en Noord-Beveland en bij natuurgebied verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Het weer nog. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime kamermeerderheid voor een ja 21 motie en overleg met minister Van Weel. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren, van Westkapelle tot Vrouwenpolder, op het Banjaarstrand en Noord-Beveland en bij natuurgebied Verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Het weer nog. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Topmanagers van toonaangevende AI-bedrijven spraken woensdag de VN-veiligheidsraad toe over risico's en veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Dario Amodé van Anthropic beloofde het ontwikkeltempo te vertragen voor veilige AI-technologie. Sam Altman, baas van OpenAI, sprak de 15 veiligheidsraadsleden toe en pleitte voor uiterste voorzichtigheid in de huidige ontwikkelingsfase van AI. Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraffen geëist tegen 3 Drentse mannen die Amazon voor miljoenen euro's hebben opgelicht. De hoofdverdachte uit Hogeveen hoorde 4 jaar cel eisen. De medeverdachten respectievelijk 30 en 28 maanden. Ze stuurden nep-retourzendingen met goedkope spullen. Amazon eist nu ruim 2 miljoen euro schadevergoeding. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een Kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime Kamermeerderheid voor een JA21-motie en overleg met minister Van Weel. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
1: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
0: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
3: Tromeesje maar in beëining.
4: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
2: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
5: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op zo'n oeren.
6: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boedeloon.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Topmanagers van toonaangevende AI-bedrijven spraken woensdag de VN-veiligheidsraad toe over risico's en veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Dario Amodé van Anthropic beloofde het ontwikkeltempo te vertragen voor veilige AI-technologie. Sam Altman, baas van OpenAI, sprak de 15 veiligheidsraadsleden toe en pleitte voor uiterste voorzichtigheid in de huidige ontwikkelingsfase van AI. Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraffen geëist tegen 3 Drentse mannen die Amazon voor miljoenen euro's hebben opgelicht. De hoofdverdachte uit Hogeveen hoorde 4 jaar cel eisen. De medeverdachten respectievelijk 30 en 28 maanden. Ze stuurden nep-retourzendingen met goedkope spullen. Amazon eist nu ruim 2 miljoen euro schadevergoeding. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een Kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime Kamermeerderheid voor een Ja 21 motie en overleg met minister Van Weel. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: TV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Staatssecretaris Silvio Erkens wil eigenaren van honden die vaak betrokken zijn bij bijtincidenten verplichten een praktijkcursus te volgen. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn werd gisteravond een uur stilgelegd omdat er een drone werd gesignaleerd. Topmanagers van toonaangevende AI-bedrijven spraken woensdag de VN-veiligheidsraad toe over de risico's en veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Het OM heeft gevangenisstraf vereist tegen 3 Drentse mannen die Amazon voor miljoenen euro's hebben opgelicht. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of jog op rtvnof.nl.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
1: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
0: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
3: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
4: tdnoord.nl
5: NofPC, NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland. NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
6: nofpc.nl.
3: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
4: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
7: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
8: Een telefoon met een snoer. Ja, die gaan weg.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
10: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
11: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
12: Dromeesje maar in beheining.
13: Mark Woon, CA Plus, een certificering.
11: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
14: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
15: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
14: baarsmazitcomfort.nl.
16: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
17: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
18: Ik ben Frank van de Klucht, dit is het nieuws. Staatssecretaris Silvio Erkens wil eigenaren van honden die vaak betrokken zijn bij bijtincidenten verplichten een praktijkcursus te volgen. Voor alle hondenbaasjes komt vanaf 2027 een vrijwillige theoriecursus. Daarnaast worden katten vanaf 2028 verplicht gechipt, omdat jaarlijks tienduizenden katten vermist worden. In 2031 komt een Europese database voor honden- en kattenregistraties. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn werd gisteravond een uur stilgelegd nadat rond 8 uur een drone werd gesignaleerd. Beide start- en landingsbanen werden afgesloten. 8 vliegtuigen werden omgeleid, waaronder het toestel uit Frankfurt dat uitweek naar Dresden. In het eerste halfjaar ontving de luchthaven 28 dronemeldingen, meer dan enige andere Duitse luchthaven. Topmanagers van toonaangevende AI-bedrijven spraken woensdag de VN-veiligheidsraad toe over risico's en veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Dario Amodé van Anthropic beloofde het ontwikkeltempo te vertragen voor veilige AI-technologie. Sam Altman, baas van OpenAI, sprak de 15 veiligheidsraadsleden toe en pleitte voor uiterste voorzichtigheid in de huidige ontwikkelingsfase van AI. Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraffen geëist tegen 3 Drentse mannen die Amazon voor miljoenen euro's hebben opgelicht. De hoofdverdachte uit Hogeveen hoorde 4 jaar cel eisen. De medeverdachten respectievelijk 30 en 28 maanden. Ze stuurden nep-retourzendingen met goedkope spullen. Amazon eist nu ruim 2 miljoen euro schadevergoeding. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover het nieuws.
19: Het is hier inspirerend koud in je huis.
20: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
21: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
22: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Warm de winter in? Menkel bouwmaterialen. Marconi staat reën in Boetenpost.
2: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
3: Ja, echt maatwerk!
4: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
5: SGmaatwerk.nl.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoensjen.
5: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
4: Keukens en kasten op maat.
7: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
8: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
9: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
10: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Boort. Van kruiden tot gereedschap.
11: En van speelgoed tot feestartikelen.
10: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
11: Max Voordeel, in Den Wald.
12: Autoskeer en bepaalt dien verzekering West Hinnemast. Maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, in Ruusteveen, stiet kwaliteit voorop. Autoskeer, zorg snel op autoschadedenhartog.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Een 22-jarige man uit de gemeente Tietjerkstradiel die is oppakt van zijn belutsenens bij een grutte fjochtpartij tijdens de Sneekweek. Die wie op 4 augustus op het staateiland Bisnit naar de Hartzeildag. Bij de fjochtpartij waard onder oren een 33-jarige beveiliger uit Achtkarspelen zwier mishandelen. Jerder waard al een 36-jarige man uit Emmen oorhouden. De plysje die verwacht het geen nije oorhoudings meer, maar docht nou wel onderzoek naar wat er die jong krijgt bad is. Met een container vol sportshirts is Baba Bouane uit Burgum naar zijn heiteland Senegal gien om de band te helpen. Vanuit het hele land krijgt hij die shirts. En hij wil al meerdere keren in Senegal om ze daar te brengen, want hij wil graag dat de mensen daar een beter lim krijgen. Zelfs had er het ek net makkelijk gewoon.
2: Ik voetbalde daar met blote voeten, zonder shirt. En als ik kan iets terug doen, even shirtjes daar brengen en hun zien, shirtjes dragen en blij. Ik word ook blij van. Ik wil een beetje wat terug doen.
1: Hier is van doel om mij kwatten wen naar Senegal te gaan en wordt er zelfs een sportaccommodage op hoogtje. Maar daarvoor zie ik het hier nog wel sponsoren. Plaatselijk belang Jistrum Schoenenbaar slacht alarm om een onveilige oorslag op de kruising van de N355 en de Kooiwaai bij Jistrum. Die is kwatlien oompakt, maar de verkeersveiligers is daar alleen maar minder van worden. Jet iets koenen autobestuurders nog een kwatte uitvoegstrook broeken om de oorslag te nemen, maar die is no fot. Dertrog moeten ze betieden stilsteen op de 80 kilometer dijk en dat kan libbesgevaarlijk wezen, zei Robert de Jong van het plaatselijk belang.
3: Dat is in onze optiek net een hele wenselijke situatie. Dat je stilsteen op een 80 kilometer dijk, dat is vreegje om ongelokken. Ik ben er heel bang voor dat het binnen kwatte wassenvier is, dat we hier met z'n aansteen te janken omdat er een omkwam is of alles wat mij een slim ongeluk.
1: Naast de oorslag naar de Kooiwaai wist het bestuur ook op de aansluiting van de Ieswaai. Trog behindzicht zou het verkeer daar net genoeg zicht hebben op fietsers en oorverkeer op de parallelwaai. Ek van vrachtwijn zou de situatie nevens het plaatselijk belang probleem opsmieten. En daarom vreeg je ze nou de provincie om de verkeersveiligers op beide locaties op nij te beoordelen en op korte termijn maatregels te nemen. In Kollen bloot dochs een deel van de hoestdokter zwaag beschikbaar. Oostergo huisartsen iepunt er van 1 oktober al een nieuw zwaagpunt onder de naam Oostergo dichtbij. Daarmee wordt de organisatie na het sluiten van de praktijk van dokter Bergevoet de zwaag zo dicht mogelijk bij de patiënt houden. Bij een informatiegeerkomst in Kollen die blieken dat er verlet is van lokale zwaagverschenningen. Dat laten ta het nieuwe zwaagpunt. De patiënten die kennen daar onder oren bloed prikken litten, urine inleveren en te hochten bij de praktijk onderstiepen. Van een afspraak met de hoesdokter zelf smat de patiënten wel naar dokumta. Ontzaf hier het Streeknijs. Wilst meer weten, download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor uw redactie, WhatsApp dan 0411-4412-02. Ik wens Kio een tige noffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden.
0: RTV NOF.
5: Waar staat, waad en waden.

0: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
1: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
0: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
1: tdnoord.nl.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
1: TD Noord uit Jesternaidjerk.
3: It's getting hot in here.
4: Wat een sto, jong.
3: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er heel nog van aan.
4: Oh?
3: Ja, van gas.
5: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
7: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
6: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
5: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
8: NOF PC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NOF PC.
8: NOFPC.nl.
10: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
12: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
13: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
14: Tromeesje maar in beheining.
15: Maar gewoon CA Plus een certificering.
13: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
16: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend waren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
17: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
18: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Meta heeft een video verwijderd waarin programmamaker Roel Maaldrink en Bits of Freedom kritiek uiten op de AI-brillen van het bedrijf. Ze gingen met een filmende Meta-bril langs bij het kantoor in Amsterdam om medewerkers te vragen wat zij ervan vonden. Meta verwijderde de video wegens vermeend pest en intimidatie. Maaldrink zegt dat nog nooit eerder een video van hem is verwijderd. Bij Russische raketaanval op Kiev kwamen zeker 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond, onder wie 3 zorgmedewerkers. Een kraamkliniek raakte beschadigd door brokstukken. De burgemeester waarschuwt dat mensen onder het puin kunnen liggen. President Zelensky veroordeelde de aanval vanuit de Verenigde Staten, waar hij sprak met congresleden over een sanctiepakket tegen Rusland. Staatssecretaris Silvio Erkens wil eigenaren van honden die vaak betrokken zijn bij bijtincidenten verplichten een praktijkcursus te volgen. Voor alle hondenbaasjes komt vanaf 2027 een vrijwillige theoriecursus. Daarnaast worden katten vanaf 2028 verplicht gechipt, omdat jaarlijks tienduizenden katten vermist worden. In 2031 komt een Europese database voor honden- en kattenregistraties. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn werd gisteravond een uur stilgelegd nadat rond 8 uur een drone werd gesignaleerd. Beide start- en landingsbanen werden afgesloten. 8 vliegtuigen werden omgeleid, waaronder het toestel uit Frankfurt dat uitweek naar Dresden. In het eerste half jaar ontving de luchthaven 28 dronemeldingen, meer dan enige andere Duitse luchthaven. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover het nieuws.
9: auto's keer en bepaalt dien verzekering west hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de keer goed hersteld werd. Bij autoschade Den Hartog, eens rust te vinden, staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zocht snel op autoschadedenhartog.nl.
19: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
20: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
19: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
21: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
19: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
22: Het is geen spruitkoud in je huis.
23: Ja, Minco Bouwmaterialen.
24: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, Perlof schuim.
25: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
26: Bakken, zullen we even op een stoel?
27: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
26: Baasmazitcomfort.nl.
25: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
28: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
29: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
30: 3 jaar garantie.
31: We want more. We want more.
30: 5 jaar garantie.
31: We want more. We want more.
30: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een Amerikaanse rechter heeft geoordeeld dat CNN, MS Now en Politico onmiddellijk weer toegang moeten krijgen tot het Witte Huis. Een AI-agent van OpenAI drong op 18 juni binnen in een Australische medische database van Medicare. Meta heeft een video verwijderd waarin programmamaker Roel Maaldrink en Bits of Freedom kritiek uit op de AI-brillen van het bedrijf. Bij Russische raketaanval op Kiev kwamen zeker 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
4: It's getting hot in here.
5: Wat is dat, jong?
4: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
5: Oh?
4: Ja, van het gas.
6: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
7: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
8: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
7: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
4: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
6: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
9: Ja, echt maatwerk!
10: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
11: SGmaatwerk.nl.
12: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
13: Een telefoon met een snoer. Ja, die gaan werken.
12: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
10: Keukens en kasten op maat.
14: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
15: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
16: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
17: En van speelgoed tot feestartikelen.
16: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
17: Max Voordeel in Den Bosch.
16: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsien oeren.
18: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
19: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een Amerikaanse rechter heeft geoordeeld dat CNN, MS Now en Politico onmiddellijk weer toegang moeten krijgen tot het Witte Huis. De perspassen van tientallen medewerkers waren afgelopen weekend ingetrokken omdat Trump niet tevreden was met de berichtgeving. De rechter stelde dat verkeerde procedures werden gevolgd en grondwettelijke rechten mogelijk zijn geschonden. De toegangspassen mogen de komende 14 dagen niet opnieuw worden ingetrokken. Een AI-agent van OpenAI drong op 18 juni binnen in een Australische medische database van Medicare, het zorgverzekeringssysteem. De Australische premier Albanese noemt dit onacceptabel en bekritiseerde de trage communicatie. OpenAI informeerde de overheid pas 2 weken geleden via een algemeen mailadres. Albanese sprak hierover met OpenAI-topman Sam Altman. Meta heeft een video verwijderd waarin programmamaker Roel Maaldrink en Bits of Freedom kritiek uiten op de AI-brillen van het bedrijf. Ze gingen met een filmende Meta-bril langs bij het kantoor in Amsterdam om medewerkers te vragen wat zij ervan vonden. Meta verwijderde de video wegens vermeend pest en intimidatie. Maaldrink zegt dat nog nooit eerder een video van hem is verwijderd. Bij Russische raketaanval op Kiev kwamen zeker 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond, onder wie 3 zorgmedewerkers. Een kraamkliniek raakte beschadigd door brokstukken. De burgemeester waarschuwt dat mensen onder het puin kunnen liggen. President Zelensky veroordeelde de aanval vanuit de Verenigde Staten, waar hij sprak met congresleden over een sanctiepakket tegen Rusland. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover het nieuws.
20: die doen we nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
21: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
20: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
21: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
22: WOQS.nl.
23: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoornsien.
24: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
22: WOQS.nl.
25: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
26: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
25: Baarsmazitcomfort.nl.
27: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
28: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
29: Het is hier eens per koud in je huis.
30: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
31: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purw of schuim.
32: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
33: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
32: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat treien in Boetenpost.
34: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
35: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken.
36: Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
35: Oef, je rek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
37: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
36: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Met een container vol sportshirts is Baba Bouane uit Burgum naar zijn heitelo in Senegal gien om de bandet te helpen. Vanuit het hele land krijgt hij die shirts. En hij wil al meerdere keren in Senegal om ze daar te brengen, want hij wil graag dat de mensen daar een beter lim krijgen. Zelfs had er het echt net makkelijk gewoon.
2: Ik voetbalde daar met blote voeten, zonder shirt. En als ik kan iets terug doen, even shirtjes daar brengen en hun zien, shirtjes dragen en blij. Ik word ook blij van. Ik wil een beetje wat terug doen.
1: Hij is van doel om mij kwatten wen naar Senegal te gaan en wordt er zelfs een sportaccommodage op Rochtje. Maar daarvoor zie ik het hier nog wel sponsoren. Plaatselijk belang Jistrum Schoelenbraag slacht alarm om een onveilige oorslag op de kruising van de N354 en de Kooiwaai bij Jistrum. Die is kwatlien oompakt, maar de verkeersveiligers is daar alleen maar minder van worden. Jet iets kunnen autobestuurders nog een kwatte uitvoegstrook broeken om de oorslag te nemen, maar die is no fot. Daartrog moeten ze betieden stilsteen op de 80 kilometer dijk en dat kan libbesgevaarlijk wijzen, zei Robert de Jong van het plaatselijk belang.
3: Dat is in onze optiek net een hele wenselijke situatie. Dat je stilsteen op een 80 kilometer dijk, dat is vreeg om ongelokken. Ik ben er heel bang voor dat het win kwatte wassenvier is, dat we hier met z'n allen steen te janken. Omdat er een omkwam is of alles wat mij een slim ongeluk.
1: Naast de oorslag naar de Kooiwaai wist het bestuur ook op de aansluiting van de Ijswaai. Trog behind zicht zou het verkeer daar net genoeg zicht hebben op fietsers en oorverkeer op de parallelwaai. Ek qua vrachtwijn zou de situatie nevens het plaatselijk belang probleem opsmieten. En daarom vreeg je ze nou de provincie om de verkeersveiligers op beide locaties op nij te beoordelen en op kwarte termijn maatregels te nemen. In Kollen bloot dochs een deal van de hoestdokter zwaar beschikbaar. Oostergo huisartsen iepunt er van 1 oktober al een nieuw zwaarpunt onder de naam Oostergo dichtbij. Daarmee wordt de organisatie na het sluiten van de praktijk van dokter Bergevoets de zwaar zo dicht mogelijk bij de patiënt houden. Bij een informatiegeerkomst in Kollen die blieken dat er verlet is van lokale zwaarverschenningen. Dat laten ta het nieuwe zwaarpunt. De patiënten die kennen daar onder oren bloedprikken litten, urine inleveren en te hoogte bij de praktijk onderstiepen. Van een afspraak met de hoesdokter zelfs smat de patiënten wel naar dokumta. Ontzaf hier het Streeknijs. Wilst meer weten, download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nijstip voor uw redactie, WhatsApp dan 0411-4412-02. Ik wens Kio een tige noffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilane in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden.
0: Het loert van de klaai. RTV NOF.

0: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
1: en Opel.
2: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
0: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
1: in Ford en Opel.
4: Let je hem gaan, Friesen, Friesen, let je hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gurbe en ik lid me hier.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
6: tdnoord.nl.
7: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
8: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
7: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
5: TD Noord verkeert ook nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord, uit Jeste Nijtsjerk.
9: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
11: Ja, echt maatwerk.
12: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
13: SGmaatwerk.nl.
14: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
12: Keukens en kasten op maat.
16: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
17: En van speelgoed tot feestartikelen.
16: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
17: Max Voordeel in Den Bosch.
18: Autoskeer en bepaalt dien verzekering West Hinnemast. Maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog in Ruusteveen staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
19: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
20: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
21: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederland investeert in laserwapens om vijandige drones uit te schakelen als goedkoper en sneller alternatief voor Patriot-raketten. Staatssecretaris Boswijk tekende vorig jaar een contract met een Australisch bedrijf dat samen met TNO lasers op Nederlands grondgebied ontwikkelt. Hierdoor wordt Nederland minder afhankelijk van andere landen voor luchtafweersystemen en kan het een voortrekkersrol vervullen. Gelderland wordt de eerste provincie die stikstofstroken invoert als bufferzones rond kwetsbare natuur. Rondom de Veluwe landgoederen bij Brummen en de natuurgebieden Bekkendellen en Wildingswust komen zones van maximaal 500 meter. Na een vergadering van 14 uur stemde een meerderheid van 37 tegen 14 voor het plan. Binnen BBB stemden 7 van de 12 statenleden tegen. Een Amerikaanse rechter heeft geoordeeld dat CNN, MS Now en Politico onmiddellijk weer toegang moeten krijgen tot het Witte Huis. De perspassen van tientallen medewerkers waren afgelopen weekend ingetrokken omdat Trump niet tevreden was met de berichtgeving. De rechter stelde dat verkeerde procedures werden gevolgd en grondwettelijke rechten mogelijk zijn geschonden. De toegangspassen mogen de komende 14 dagen niet opnieuw worden ingetrokken. Een AI-agent van OpenAI drong op 18 juni binnen in een Australische medische database van Medicare het zorgverzekeringssysteem. De Australische premier Albanese noemt dit onacceptabel en bekritiseerde de trage communicatie. OpenAI informeerde de overheid pas 2 weken geleden via een algemeen mailadres. Albanese sprak hierover met OpenAI-topman Sam Altman. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
2: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
22: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Onsien.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
23: Het is hier eens per koud in je huis.
24: Ja, Minco Bouwmaterialen.
25: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purl of schuim.
26: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
27: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
28: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
26: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat Reijen in Boetenpost.
29: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
30: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Danboot. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Danboot.
31: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
32: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
31: Oef!
32: Ja, rijk. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
31: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
32: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. In kalmbloot dags een deal van de hoestdokter zwaar beschikbaar. Oostergo-huisartsen iepunt er van 1 oktober al een nieuw zwaarpunt onder de naam Oostergo dichtbij. Daarmee wordt de organisatie na het sluiten van de praktijk van dokter Bergevoets de zwaar zo dicht mogelijk bij de patiënt houden. Bij een informatiegeerkomst in Kolm die blijken dat er verlet is van lokale zwaarvoorzieningen. Dat laten ta het nieuwe zwaarpunt. De patiënten die kennen daar onder oren bloedprikkelitten, urine inleveren en te hoogte bij de praktijk onderstiepen. Van een afspraak met de hoesdokter zelfs, maar de patiënten wil naar dokumta. Plaatselijk belang Jistrum Schoelenbouw slacht alarm om een onveilige oorslag op de kruising van de N355 en de Kooiwaai bij Jistrum. Die is kwadlien ompakt, maar de verkeersveiligers is daar alleen maar minder van worden. Jet iets kunnen autobestuurders nog een kwatte uitvoegstrook broeken om de oorslag te nemen, maar die is no fot. Daartoe moeten ze betien stilsteen op de 80 kilometer dijk en dat kan levensgevaarlijk wijzen, zei Robert de Jong van het plaatselijk belang.
2: Dat is in uw optiek net een hele wenselijke situatie. Dat je stilsteen op een 80 kilometer dijk, dat is vreemd om ongelokken. Ik ben er heel bang voor dat het binnen kwatte wassenvier is, dat we hier met z'n allen steen te janken omdat er een omkwam is of alles wat mij een slim ongeluk.
1: Naast de oorslag naar de Kooiwaai wist het bestuur ook op de aansluiting van de Ieswaai. Troch behind zicht zou het verkeer daar net genoeg zicht hebben op fietsers en oorverkeer op de parallelwaai. Ek van vrachtwijn zou de situatie nevens het plaatselijk belang probleem opsmieten. En daarom vreeg je ze nou de provincie om de verkeersveiligers op beide locaties op nij te beoordelen en op kwade termijn maatregels te nemen. Met een container vol sportshirts is Baba Bouane uit Burgum naar zijn heiteland Senegal gien om de band daar te helpen. Vanuit het hele land krijgt hij die shirts. En hij wil al meerdere keren in Senegal om ze daar te brengen, want hij wil graag dat de mensen daar een beter leven krijgen. Zelfs had er het ek net makkelijk gehouden.
3: Ik voetbalde daar met blote voeten, zonder shirt. En als ik kan iets terug doen, even shirtjes daar brengen en hun zien, shirtjes dragen en blij. Ik word ook blij van. Ik wil een beetje wat terug doen.
1: Hij is van doel om mij kwatten wen naar Senegal te gaan en wordt er zelfs een sportaccommodage op Rochtje. Maar daarvoor zie ik het hier nog wel sponsoren. Ontzaf hier het Streeknijs. Wilst meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor uw redactie, WhatsApp dan 0411-4412-02. Ik wens Kio een tige noffelijke dijta.
4: Van dwarp ontstaat.
0: RTV NOF.

0: fucking hot in here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
5: Wij onderhouden
6: en verkopen
5: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
4: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
7: Nou, verhaal je, ben je klaar voor?
8: Ik vind het zo spannend.
9: Ik ga eens turbo hebben.
8: Ik is toch turbo hebben, net?
7: Nou, even serieus. Alle hier

0: vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
1: in Ford
2: en Opel.
3: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
4: Ja, echt maatwerk!
5: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
6: SGmaatwerk.nl.
7: Bakken? Zullen we even op een stoel?
8: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
7: Baasmazitcomfort.nl.
6: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
5: Keukens en kasten op maat.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
10: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
11: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. 8 matrozen van vliegdekschip USS Abraham Lincoln hebben geprobeerd een einde aan hun leven te maken. Dat blijkt uit een brief van de marineminister. Geen van de pogingen was dodelijk. De groep was betrokken bij de oorlog met Iran. Een legerfunctionaris zegt tegen CNN dat het aantal ongelooflijk hoog is voor een gevechtsgroep van 6 tot 7000 matrozen. Op zaterdag 3 oktober ligt het treinverkeer op Amsterdam Centraal volledig stil vanwege grootschalige renovatiewerkzaamheden van NS en ProRail. Op 4 en 5 oktober rijden minder treinen. Spoor 11H wordt aangesloten, spoor 14A losgekoppeld. Het perron van spoor 13 en 14 wordt verlengd en opgangen worden ook verbreed. Nederland investeert in laserwapens om vijandige drones uit te schakelen als goedkoper en sneller alternatief voor Patriot-raketten. Staatssecretaris Boswijk tekende vorig jaar een contract met een Australisch bedrijf dat samen met TNO lasers op Nederlands grondgebied ontwikkelt. Hierdoor wordt Nederland minder afhankelijk van andere landen voor luchtafweersystemen en kan het een voortrekkersrol vervullen. Gelderland wordt de eerste provincie die stikstofstroken invoert als bufferzones rond kwetsbare natuur. Rondom de Veluwe landgoederen bij Brummen en de natuurgebieden Bekkendelle en Willingswust komen zones van maximaal 500 meter. Na een vergadering van 14 uur stemde een meerderheid van 37 tegen 14 voor het plan. Binnen BBB stemden 7 van de 12 statenleden tegen. Het weer nog. Vanmiddag blijft het zonnig met enkel wat stapelwolken en wolkensluiers aan de hemel. Het is 17 tot 19 graden, iets frisser dan voorgaande dagen. Maar wel de normale temperatuur voor eind september. En tot zover het nieuws.
13: Het is ineens per koud in je huis.
14: Ja, Minco Bouwmaterialen.
15: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit Perlof schuim.
16: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
17: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertillen? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
16: Warm de winter in? Menko Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
18: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
19: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
18: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
19: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
20: WOQS.nl.
21: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werken. Oeral.
22: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
21: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
23: Binnen jou op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
20: WOQS.nl.
24: Ah, goeie. Rijts hier. Ik zeg altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marinus Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor jou regelen.
0: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
1: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstap bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
24: Marines Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinescheukens.nl.
2: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
3: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Woord. Van kruiden tot gereedschap.
4: En van speelgoed tot feestartikelen.
3: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
4: Max Voordeel in Den Woord.
25: 3 jaar garantie.
26: We want more. We want more.
25: 5 jaar garantie.
26: We want more. We want more.
25: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
27: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
28: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken.
29: Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
28: Oef, je rek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
27: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
29: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Wekenlang je lessen in de squallenbanken, maar mij een oor op paad en actief dwaande wijze. Dat doen de leerlingen van beroepen campus van het Dokkinga College in de Boostweeken. Een van de onderdelen is het kamp op Blauwes Eeg. Daar gaan de leerlingen het wetter op van verskate sporten en doen ze mij om een high rocks.
2: De eerste 6 weken van de squallen hier zijn ontzettend wichtig voor de groepsvorming. Ze leren alle nieuwe mensen kennen. Ze komen in een nieuwe groep, een nieuwe klasse terug. En daar besteden we een soort aandacht aan. En wij hebben meent dat we dus deze boostweeken organiseren, maar aan het einde van de gouden weken, zouden we dat noemen, om die belangrijke eerste periode af te sluiten.
1: Organisaties in die extra deal kunnen maximaal €1500 subsidies omvregen voor een vuurwerkactiviteit omgeende alternatief 2026 tot 2027. Het deal is bedoeld voor veiligheidskosten, liek als bronblussers, afzettingen en verkeersmaatregels. Een vergunning of ontheffing is hier wel van nedig. Omvragen moet uiterlijk 8 weken voor de activiteit binnenwijzen. De regeling rint om te 1 april 2027. Daarna evalueerde de gemeente de regeling. Goed 2 jaar na de grote bron binnen Ruben en Nicky Sjoerdstra waarom in Foutgum. In augustus 2024 ging haar dijbesteging en wijnhuis in vlam op. Ze wien nu nog maar een jaar dwaden, maar toch joegen ze net op.
3: Nou, wij kregen gelukkig heel veel aanbiedingen uit de omgeving om een nieuwe locatie te bekijken. Wij zijn toen goed opgevangen door kennissen, die ook een boerderij hadden hier in de buurt, een Hegenbijtum. Daar zijn wij eigenlijk binnen 2 weken verder gegaan met onze dagbesteding. Zodat onze mensen, de deelnemers, ook weer een plekje konden krijgen. En daar zijn we eigenlijk binnen 2 weken heen gegaan.
1: Het zwaardeal en het wijnhuis binnen Nowhere opbouwt. Onkomende snurk in elke nieuw bieden dijbesteging om het hoekje zien, want dan is er een iependij. En ons af hier het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als je een nice tip voor uw redactie, WhatsApp dan naar 0504-44-02. Ik wens je een tieren noffelijke data.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden.
5: Het Loed van Stijt, Waad en Waan.
0: RTV NOF.

0: zijn hier.
1: Wat een stoo, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets!
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
7: Her

0: voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
2: Herberg Voestrum. Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur, verbruiloft, vergadering of wat dan ook.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
5: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
6: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Het treinverkeer op Amsterdam Centraal ligt zaterdag 3 oktober volledig stil voor werkzaamheden. Dat melden de NS en ProRail. Op 4 en 5 oktober rijden er minder treinen dan normaal en moeten reizigers rekening houden met grote drukte, vooral tijdens de spits. Criminelen gebruiken AI om cyberaanvallen te automatiseren, te versnellen en efficiënter te maken. Daarvoor waarschuwen inlichtingendiensten AIVD en MIVD samen met 5 andere organisaties. In een open brief roepen ze bestuurders van bedrijven en andere organisaties op om verantwoordelijkheid te nemen en prioriteit te geven aan cyberveiligheid. Pakistan voerde de afgelopen nacht luchtaanvallen uit op 10 doelen in Afghanistan met gevechtsvliegtuigen en drones. Daarbij werd de zuidelijke stad Kandahar getroffen. Volgens de Afghaanse Taliban-regering kwamen 4 burgers om het leven. Een woordvoerder noemde het misdadige agressie en dreigde met een passende reactie. Inwoners van de Achterhoek, de Gooi- en Vechtstreek, West-Friesland en Noord-Holland mogen bij de komende jaarwisseling geen eigen vuurwerk afsteken. De gemeenten in die regio's hebben samen besloten om geen ontheffingen op het landelijke vuurwerkverbod te verstrekken. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het nieuws.
7: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
8: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
9: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
8: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
9: tdnoord.nl.
10: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
9: TD Noord, uit Jester Nijtsjerk.
11: Oh, 11:30.
12: Hocus pocus, time for focus.
13: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
14: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
15: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
14: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
16: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
17: en Opel.
18: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
16: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
19: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
16: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
17: in Ford en Opel.
11: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
17: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
20: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
17: Oef!
20: Jerek, volgende keer wel even het valharnas omdoen.
17: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
20: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea gestuurd. Dat zegt president Zelensky. Een van hen probeerde zelfmoord te plegen uit angst voor straf bij terugkeer naar Noord-Korea. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het Westnijlvirus had opgelopen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. Het treinverkeer op Amsterdam Centraal ligt zaterdag 3 oktober volledig stil voor werkzaamheden. Dat melden de NS en ProRail. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: invloed van stad, waard en woorden. RTV NOF.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoo, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Jan Cooks for You, met Janzelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
8: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
9: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
8: Baarsmazitcomfort.nl.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
11: Nou, Veralië, ben je er klaar voor?
12: Ik vind het zo spannend.
13: Hij is Turbo N.
12: Ik is toch Turbo N, net?
11: Nou, even serieus. Alle hier

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea gestuurd. Dat zegt president Zelensky. De soldaten werden vorig jaar januari gevangen in de Russische regio Koersk. Een van hen probeerde zelfmoord te plegen uit angst voor straf bij terugkeer naar Noord-Korea. Zo'n 14.000 Noord-Koreaanse militairen vechten voor Rusland. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het Westnijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is ietsje toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. Alle nieuwe patiënten kregen het Westnijl-virus door de beet van een besmette mug. Het treinverkeer op Amsterdam Centraal ligt zaterdag 3 oktober volledig stil voor werkzaamheden. Dat melden de NS en ProRail. Op 4 en 5 oktober rijden er minder treinen dan normaal en moeten reizigers rekening houden met grote drukte, vooral tijdens de spits. Criminelen gebruiken AI om cyberaanvallen te automatiseren, te versnellen en efficiënter te maken. Daarvoor waarschuwen inlichtingendiensten AIVD en MIVD samen met 5 andere organisaties. In een open brief roepen ze bestuurders van bedrijven en andere organisaties op om verantwoordelijkheid te nemen en prioriteit te geven aan cyberveiligheid. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het nieuws.
3: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
4: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
7: De Friese Motorfiets!
6: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
8: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
6: Wij hebben haal- en brengservice.
9: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
10: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
9: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
10: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
11: WOQS.nl.
12: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
13: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
14: Oef, gerek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
15: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
16: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
17: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stielen door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
11: WOQS.nl.
18: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
19: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Organisaties in die extra deal kunnen maximaal €1500 subsidies omvregen voor een vuurwerkactiviteit omgeende Aalten Night 2026 tot 2027. Het deal is bedoeld voor veiligheidskosten, zoals bronblussers, aanzettingen en verkeersmaatregels. Een vergunning of ontheffing is hier wel van nodig. Omvragen moet uiterlijk 8 weken voor de activiteit binnen wezen. De regeling rint rond mei 1 april 2022. Daarna evalueert de gemeente de regeling. Goed 2 jaar na de grote brand binnen Ruben en Nicky Sjoerdstra, waarom in Foutgum. In augustus 2024 ging haar dijbesteging en wenhuis in vlam op. Ze wien nu nog maar een jaar dwaden, maar dochs joegen ze net op.
2: Nou, wij kregen gelukkig heel veel aanbiedingen uit de omgeving om een nieuwe locatie te bekijken. Wij zijn toen goed opgevangen door kennissen die ook een boerderij hadden hier in de buurt, in Hegebeitem. Daar zijn wij eindelijk binnen 2 weken verder gegaan met onze dagbesteding. Zodat onze mensen, de deelnemers, ook weer een plekje konden krijgen. En daar zijn we eigenlijk binnen 2 weken heen gegaan.
1: Het zwaagdeal en het wenhuis binnen Nowhere opbouwt. Omkomende snurk in elke nier bieden dijbesteging om het hoekje zin, want dan is er een iependij. Wekenlang je lessen in de squallenbanken, maar mij noor op paad en actief dwaande wijzen. Dat doen de leerlingen van beroepen campus van het Dokkinga College in de Boostwieken. Een van de onderdelen is het kamp op Blauwe Eeg. Daar gaan de leerlingen het wetter op van verskate sporten en doen ze mij om een high rocks.
3: De eerste 6 weken van de squallen hier zijn ontzettend wichtig voor de groepsvorming. Ze leren alle nieuwe mensen kennen. Ze komen in een nieuwe groep, een nieuwe klasse terug. En daar besteden we een soort aandacht aan. En wij hebben meen dat we dus deze boostweek organiseren, maar aan het einde van de gouden weken, zouden we dat noemen, om die belangrijke eerste periode af te sluiten.
1: En ons af hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als u een nice tip voor uw redactie, WhatsApp dan naar 0504-44-02. Ik wens jou een tige noffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden.
0: Het loert van de klaai. RTV NOF.

0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
1: Wij onderhouden
2: en verkopen
1: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
0: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kocht. Fortibox.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
4: in Ford en Opel.
5: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
6: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
7: tdnoord.nl.
8: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
9: Zo, dat ziet er gaaf uit.
8: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
10: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
8: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
11: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
7: TD Noord uit Jesternaidjerk.
12: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
13: Ja, echt maatwerk!
14: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
15: SGmaatwerk.nl.
16: Bakken? Zullen we even op een stoel?
17: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
16: Baasmazitcomfort.nl.
15: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
14: Keukens en kasten op maat.
18: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
19: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
20: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Traaien Oeren.
21: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
22: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De ontploffing voor een synagoge in Luik en een brand in een auto in de Joodse wijk in Antwerpen afgelopen maart waren een reactie op de Iraanse oproep om Joodse doelwitten aan te vallen. Dat zegt Gert Verkouteren, de directeur van de Belgische Veiligheidsdienst, die terrorisme-dreigingen analyseert. De binnenvaartsector ziet het eenrichtingsverkeer dat vanaf morgen op de Boven-IJssel geldt als noodzakelijk kwaad. Dat laat Koninklijke Binnenvaart Nederland weten. De maatregel betekent voor sommige schepen dat ze 300 kilometer moeten omvaren. En dat kost tijd, kost extra brandstof en de klant krijgt het product een stuk later. Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea gestuurd, dat zegt president Zelensky. De soldaten werden vorig jaar januari gevangen in de Russische regio Koersk. Een van hen probeerde zelfmoord te plegen uit angst voor straf bij terugkeer naar Noord-Korea. Zo'n 14.000 Noord-Koreaanse militairen vechten voor Rusland. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het West-Nijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is ietsje toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. Alle nieuwe patiënten kregen het West-Nijl-virus door de beet van een besmette mug. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het nieuws.
23: Auto's keer en bepaalt dien verzekering West-Hinnemast. Maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat eens keer goed hersteld werd. Bij Autoschade Den Hartog, in Rusteveen, staat kwaliteit voorop. Auto's keer, zorg snel op autoschadedenhartog.nl.
24: Oh, 11:30.
25: Hocus pocus. Time for focus.
26: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
0: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met een 4 in het midden.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met een 4 in het midden.
2: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
3: Ruis hier, hè? Bij Marines Keukens in Burgum, witte het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreeg voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
4: Bij u is in Den Waard, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
3: Marines Keukens in Burgen, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
5: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Den Bosch. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Den Bosch.
26: Nou, verhaal je, ben je er klaar voor?
27: Ik vind het zo spannend.
28: Ik ga eens turbo, hè?
27: Ik is toch turbo, hè? Net?
26: Nou, even serieus. Alle

0: 3 jaar garantie.
1: We want more. We want more.
0: 5 jaar garantie.
1: We want more. We want more.
0: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Door een orkaan zijn in Japan zeker 10 mensen om het leven gekomen door aardverschuivingen en overstromingen. Influencer Martijn van IJzeren, bekend als stuntkabouter, wordt in Frankrijk aangeklaagd voor dood door schuld in het verkeer onder invloed van drugs. De ontploffing voor een synagoge in Luik en een brand in een auto in de Joodse wijk in Antwerpen afgelopen maart waren een reactie op de Iraanse oproep om Joodse doelwitten aan te vallen. Dat zegt Gert Verkouteren, de directeur van de Belgische Veiligheidsdienst die terrorisme-dreigingen analyseert. De binnenvaartsector ziet het eenrichtingsverkeer dat vanaf morgen op de Boven-IJssel geldt als noodzakelijk kwaad. Dat laat Koninklijke Binnenvaart Nederland weten. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
1: en Opel.
2: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
0: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
1: in Ford en Opel.
4: Let jim gaan, Friesen, Friesen, let jim gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
6: tdnoord.nl
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
5: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
10: Peppe, maak ek bij Peppe op de stoel.
11: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
10: Baarsmazitcomfort.nl.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
13: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
14: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
13: Oef,
14: je rijk. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
13: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
14: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
16: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Door een orkaan zijn in Japan zeker 10 mensen om het leven gekomen door aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen liepen onder en tienduizenden mensen zaten zonder stroom. In de plaats Narita stierven ook 100.000 kooikarpers, wat een kwekerij zo'n 6 miljoen dollar schade opleverde. Influencer Martijn van IJzeren, bekend als stuntkabouter, wordt in Frankrijk aangeklaagd voor dood door schuld in het verkeer onder invloed van drugs. Bij hem werden op 19 mei sporen van cocaïne aangetroffen na een ongeluk op de A7, waarbij regisseur Ilja Vierhout 4 dagen later overleed. De ontploffing voor een synagoge in Luik en een brand in een auto in de Joodse wijk in Antwerpen afgelopen maart waren een reactie op de Iraanse oproep om Joodse doelwitten aan te vallen. Dat zegt Gert Verkouteren, de directeur van de Belgische Veiligheidsdienst die terrorisme-dreigingen analyseert. De binnenvaartsector ziet het eenrichtingsverkeer dat vanaf morgen op de Boven-IJssel geldt als noodzakelijk kwaad. Dat laat Koninklijke Binnenvaart Nederland weten. De maatregel betekent voor sommige schepen dat ze 300 kilometer moeten omvaren. En dat kost tijd, kost extra brandstof en de klant krijgt het product een stuk later. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt en vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het nieuws.
18: Jan Cooks for You, met Janzelf.
19: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
18: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Oh, 11:30.
3: Hocus pocus, time for focus.
4: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
5: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
6: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
7: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
6: NOFPC.nl.
5: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
8: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
9: Bij u is in Den Voort, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
10: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Uw slachter van de bel maakt het koers op de titel Lekkerste bal gehakt 2026. De slachterij Het Boetenpost is selecteerde voor het top 10 van de landelijke vakwedstrijd. De jury beoordeelde de insturingen op de vorm, samenstelling, geur, kleur, smaak en stevigheid. De winnaar wordt op deze 20 oktober bekendmaken. Goed 2 jaar na de grote brand binnen Ruben en Nicky Sjoerdstra waarom in Foutgum. In augustus 2024 ging haar dijbesteging en wijnhuis in vlam op. Ze wien nu nog maar een jaar dwaande, maar dochs joegen ze net op.
2: Nou, wij kregen gelukkig heel veel aanbiedingen uit de omgeving om een nieuwe locatie te bekijken. Wij zijn toen goed opgevangen door kennissen, die ook een boerderij hadden hier in de buurt, een Hege Bijtum. Daar zijn wij eigenlijk binnen 2 weken verder gegaan met onze dagbesteding. Zodat onze mensen, de deelnemers, ook weer een plekje konden krijgen. En daar zijn we eigenlijk binnen 2 weken heen gegaan.
1: Het zwaagdeal en het wijnhuis binnen Nowhere opbouwt. Onkomende sneuk in elke nieuw biedt dijbesteging om het hoekje zin. Want dan is er een iependij. Organisaties in die extra deal kunnen maximaal 1500 euro subsidies omvregen voor de vuurwerkactiviteit omgeende alternij 2026 tot 2027. Het deal is bedoeld voor veiligheidskosten, liek als bronblussers, afzettingen en verkeersmaatregels. Een vergunning of ontheffing is hier wel voor nodig. Omvragen moeten uiterlijk 8 weken voor de activiteit binnenwijzen. De regeling rint om te mei 1 april 2027. Daarna evalueert de gemeente de regeling. En ons afviert het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als je een nice tip voor uw redactie, WhatsApp dan naar 0411-4412-02. Ik wens je een tige noffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden.
4: RTV NOF.

0: RTV NOF.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al net keer gelezen.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Sruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
3: De Friese Motorfiets!
2: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
4: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.
5: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
6: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
5: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
6: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
7: WOQS.nl.
8: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
7: WOQS.nl.
9: Bakken? Zullen we even op een stoel?
10: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhartij.
9: Baasmazitcomfort.nl.
11: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker
12: in. Marinus Keukens?
11: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
13: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
14: Dan is misschien tijd voor een pitstop. Pleertstop bedoel ik. Bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
11: Marinus Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
15: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Radboud Universiteit in Nijmegen verbiedt de Groot-Nederlandse Studentenvereniging toegang tot toekomstige introductiemarkten, nadat de AIVD en de NCTV de vereniging als rechtsextremistisch hebben aangemerkt. De diensten geven aan dat kernleden diep racistische opvattingen hebben en pleiten voor remigratie van mensen met een niet-westerse achtergrond. In Polen brak gisteravond brand uit bij een Starlink-installatie, die voornamelijk Oekraïne van satellietinternet voorziet voor legeroperaties en droneaansturing. De vicepremier van Polen vermoedt dat Rusland de brand opzettelijk veroorzaakte als onderdeel van een hybride aanvalstrategie. De installatie functioneerde de dag erna gewoon normaal. Door een orkaan zijn in Japan zeker 10 mensen om het leven gekomen door aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen liepen onder en tienduizenden mensen zaten zonder stroom. In de plaats Narita stierven ook 100.000 kooikarpers, wat een kwekerij zo'n 6 miljoen dollar schade opleverde. Influencer Martijn van IJzeren, bekend als stuntkabouter, wordt in Frankrijk aangeklaagd voor dood door schuld in het verkeer onder invloed van drugs. Bij hem werden op 19 mei sporen van cocaïne aangetroffen na een ongeluk op de A7, waarbij regisseur Ilja Vierhout 4 dagen later overleed. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het nieuws.
17: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
18: Akkermans Verf en Advies in Dokkum.
12: kwaliteitsverf en professioneel advies.
18: Zo, dat ziet er gaaf uit.
12: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
19: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
12: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
20: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
21: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
22: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
23: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Den Bosch. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Den Bosch.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Uw slachter van de bel maakt het koers op de titel Lekkerste bal gehakt 2026. De slachterij Het Boetenpost is selecteerde voor het topzien van de landelijke vakwedstrijd. De jury beoordeelde de insturingen op de vorm, samenstelling, geur, kleur, smaak en stevigheid. De winnaar wordt op deze zondag 20 oktober bekendmaken. Goed 2 jaar na de grote brand binnen Ruben en Nicky Sjoerdstra waarom in Foutgum. In augustus 2024 ging haar dijbesteging en wijnhuis in vlam op. Ze wien nu nog maar een jaar dwaande, maar dochs joegen ze net op.
2: Nou, wij kregen gelukkig heel veel aanbiedingen uit de omgeving om een nieuwe locatie te bekijken. Wij zijn toen goed opgevangen door kennissen, die ook een boerderij hadden hier in de buurt, een Hege Bijtum. Daar zijn wij eindelijk binnen 2 weken verder gegaan met onze dagbesteding. Zodat onze mensen, de deelnemers, ook weer een plekje konden krijgen. En daar zijn we eigenlijk binnen 2 weken heen gegaan.
1: Het zwaardeel en het wijnhuis binnen Nowhere opbouwt. Onkomende sneuk in elke nier bieden dijbesteging om het hoekje zin. Want dan is er een iependij. Organisaties in die Tjekster-deal kunnen maximaal €1500 subsidies omvregen voor een vuurwerkactiviteit omgeende alternatie 2026 tot 2027. Het deal is bedoeld voor veiligheidskosten, like als bronblussers, afzettingen en verkeersmaatregels. Een vergunning of ontheffing is hier wel voor nodig. Omvragen moet uiterlijk 8 weken voor de activiteit binnenwijzen. De regeling rint rond mei 1 april 2027. Daarna evalueerde de gemeente de regeling. En ons via het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als je een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0504-44-02. Ik wens je een tieren noffelijke data.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden.

0: Ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets.
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
3: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
4: Agoeie, rijtje hier. Ik zeg ze altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor jou regelen.
5: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
4: Marines Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
6: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
7: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
6: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
7: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
8: WOQS.nl.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
9: Binnen je op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
8: WOQS.nl.
6: Oh, 11:30.
10: Hocus pocus. Time for focus.
11: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
12: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
13: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus, met de 4 in het midden.
14: Peppe. Mike, ik bij Beb op de stoel.
15: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
14: Baarsmazitcomfort.nl.
2: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
16: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Radboud Universiteit in Nijmegen verbiedt de Groot-Nederlandse Studentenvereniging toegang tot toekomstige introductiemarkten, nadat de AIVD en de NCTV de vereniging als rechtsextremistisch hebben aangemerkt. De diensten geven aan dat kernleden diep racistische opvattingen hebben en pleiten voor remigratie van mensen met een niet-westerse achtergrond. In Polen brak gisteravond brand uit bij een Starlink-installatie, die voornamelijk Oekraïne van satellietinternet voorziet voor legeroperaties en droneaansturing. De vicepremier van Polen vermoedt dat Rusland de brand opzettelijk veroorzaakte als onderdeel van een hybride aanvalstrategie. De installatie functioneerde de dag erna gewoon normaal. Door een orkaan zijn in Japan zeker 10 mensen om het leven gekomen door aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen liepen onder en tienduizenden mensen zaten zonder stroom. In de plaats Narita stierven ook 100.000 kooikarpers, wat een kwekerij zo'n 6 miljoen dollar schade opleverde. Influencer Martijn van IJzeren, bekend als stuntkabouter, wordt in Frankrijk aangeklaagd voor dood door schuld in het verkeer onder invloed van drugs. Bij hem werden op 19 mei sporen van cocaïne aangetroffen na een ongeluk op de A7, waarbij regisseur Ilja Vierhout 4 dagen later overleed. En dan het weer. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt en vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
2: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Nou, verhaal je, ben je er klaar voor?
7: Ik vind het zo spannend.
8: Ik ga eens turbo, hè?
7: Ik is toch turbo, hè? Net?
6: Nou, even serieus. Alle jullie.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Uw slachter van de bel maakt het koers op de titel Lekkerste bal gehakt 2026. De slachterij Het Boetenpost is selecteerde voor het top 10 van de landelijke vakwedstrijd. De jury beoordeelde de insturingen op de vorm, samenstelling, geur, kleur, smaak en stevigheid. De winnaar wordt op deze zondag 20 oktober bekendmaken. Goed 2 jaar na de grote brand binnen Ruben en Nicky Sjoerdstra waarom in Foutgum. In augustus 2024 ging haar dijbesteging en wenhuis in vlam op. Ze wien nu nog maar een jaar dwaan, maar dochs joegen ze net op.
2: Nou, wij kregen gelukkig heel veel aanbiedingen uit de omgeving om een nieuwe locatie te bekijken. Wij zijn toen goed opgevangen door kennissen, die ook een boerderij hadden hier in de buurt, een hege bijten. Daar zijn wij eindelijk binnen 2 weken verder gegaan met onze dagbesteding. Zodat onze mensen, de deelnemers, ook weer een plekje konden krijgen. En, nou ja, daar zijn we eigenlijk binnen 2 weken heen gegaan.
1: Het zwaardeel en het wenhuis binnen Nowhere opbouwt. Onkomende snurk in elke nier bieden dijbesteging om het hoekje zin. Want dan is er een iependij. Organisaties in die extra deal kunnen maximaal 1500 euro subsidies omvregen voor een vuurwerkactiviteit omgeende alternatief 2026 tot 2027. Het deal is bedoeld voor veiligheidskosten, zoals bronblussers, aanzettingen en verkeersmaatregels. Een vergunning of ontheffing is hier wel van nodig. Omvragen moet uiterlijk 8 weken voor de activiteit binnenwijzen. De regeling rint om te 1 april 2027. Daarna evalueerde de gemeente de regeling. En ons af hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als je een nice tip voor uw redactie, WhatsApp dan naar 0504-44-02. Ik wens je een tige noffelijke data.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten.

0: Tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
8: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
9: Ruiz hier, hè. Bij Marines Keukens in Burgum witten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreeg voor die regelen. Dus

0: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
1: Interesse? depannenkoektrein.nl.
2: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
3: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
4: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
5: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Staatssecretaris Joannes de Bat vindt dat flexibel stroomgebruik het nieuwe normaal moet worden. Door stroom vooral op rustige momenten te gebruiken, kan overbelasting van het volle elektriciteitsnet worden voorkomen. Volgens de Bat zijn daarvoor prijsprikkels nodig. Hij waarschuwt wel dat mensen soms tijdelijk zonder stroom kunnen komen te zitten. Meer dan 10.000 mensen zijn in Madrid de straat opgegaan uit protest tegen de steeds duurdere huizenmarkt. Aanleiding was de uitzetting van de 87-jarige Mari Carmen Abascal, die 71 jaar in haar appartement woonde. Ze kon een forse huurverhoging niet betalen en werd uiteindelijk op een brancard door agenten naar buiten gebracht. Minister David van Weel wacht donderdagavond een zwaar debat over cijfers van aangiftes en melding van zware misdrijven. De Rekenkamer heeft kritiek op zijn uitleg over 10.000 zaken. Oppositiepartijen sluiten een motie van wantrouwen niet uit. Ja, 21 overweegt die mogelijkheid, terwijl andere partijen eerst het debat willen afwachten. De Tweede Kamer wil strengere regels voor camerabrillen met microfoon en AI. Volgens Kamerleden worden mensen soms heimelijk gefilmd, waarna beelden op sociale media verschijnen. Het kabinet zegt dat bestaande privacyregels al veel gebruik verbieden. Dit najaar komt Europees privacyadvies over camerabrillen en andere AI-brillen. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En tot zover het nieuws.
6: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
7: De Friese Motorfiets!
6: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
8: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
9: NOF PC.
10: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
11: NOF PC, daar kun je wat mee.
10: NOFPC.nl.
8: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
6: Wij hebben haal- en brengservice.
12: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
13: Zo, dat ziet er gaaf uit.
12: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
14: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
12: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.

0: Jazz Go Blue.
1: Jazz Go Blue. Iedere donderdagavond tussen de klok van 7 en 8 uur. Internationale, maar ook regionale artiesten passeren dan de revue. Presentatie Gert Nieters. Techniek Martin van der Velde.
2: Ja, goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. We luisteren weer naar Jazz Go Blue. En Martin van der Velde.
3: Een goedenavond, Gert.
2: Goedenavond. Heb je er weer zin in?
3: Wij hebben er altijd zin in de muziek natuurlijk.
2: Ja, daarom. We gaan er.
3: We zijn van die muziekfanaten, noemen we dat.
2: We gaan een uurtje tegenaan met Marsalis Dulfer, T-Sync, Trent Oosterhuis, Bob Dylan en nog vele anderen. Wij gaan los met Art Blakey en zijn Jazz Messages samen met Wynton Marsalis. Wheel Within a Wheel.

0: Ja, Winsome Sons. Die deed het met Art Blakey. En dat hoor je duidelijk. Het klappen van de zweven, zou ik bijna zeggen. Maar oneerbiedig de drums. Winsome Marsalis had ook een zuster of zijn vrouw, dat weet ik niet. Alice Marsalis. Weet jij dat, Martin?
1: Is all in a family, denk ik. Hè?
0: All in a family.
1: Zegt dat mij ook weinig, trouwens.
0: Nee, maar ze speelt piano.
1: Dan zou ik even de burgerstand erop moeten naslaan.
0: Dat doen we volgende keer.
1: Oké. Okay.
0: Ja, ze doet piano. Hans Dulver komt hier vaak een keer langs. Hè? Ook in Burgum trouwens, maar de laatste jaren niet meer. Ik heb hem nog getroffen een aantal jaren geleden in Dokkum. Maar de man is al 85 geworden. En hij deed het afgelopen jaar in het North Sea Jazz Festival. En ja hoor, Candy kwam ook nog even langs. Wij gaan luisteren naar Memory.

Ja, dat is het laatste uur van onze Hans Dulfer. Wij gaan snel door. En dat is met Hans Theesink. Hans Theesink kwam regelmatig hier ook in Friesland. En de Stania Staten. Hij doet het dit keer met One Kind of Favor.

Ja, Hans Tezink woonde of woont nog in Wenen. Maar Tezink, dat vind ik een geweldige gitarist op zijn Dobro English gitaar. We gaan naar een album van de Jazz Masters. En dan hadden we iets uitgezocht. Dat is dus eigenlijk Bill Evans. Of Evans, hoe je het ook uit wil spreken. En Hair That Rainy Day.

Nou, dat hoor je niet zo vaak op de Nederlandse radio. En zeker niet hier vanuit Burgum. In de jaren 50, 60 groeide de Verve-catalogus waar we het over hebben. Met opnames van alle vooraanstaande jazzartiesten. Zoals Billie Holiday, Charles Parker, Dizzy Gillespie en deze Bill Evans op piano. Wij gaan luisteren naar Cal Cheddar Soul Sauce.

Die cult Jado die is alweer verdwenen, dames en heren. Wij gaan luisteren naar, die kent u vast wel, Treintje Oosterhuis. Dit keer met Wild Horses.

De laatste toontjes van Trantje Oosterhuis. En die heeft heel veel succes nou ook tegenwoordig met de Ladies of Soul. Het is een Wild Horses, een oud of een cover van The Stones natuurlijk. Ja, voor de oudere luisteraars, maar voor de jongeren mag het ook. Het is Bob Dylan. Toen we 16 jaar waren, hadden we wel muziek van hem in de koffergrammofoon. Ga luisteren, laat u verrassen. I'll be your baby tonight.

Bob Dylan, een beetje controversiële man. Hij wilde niet eens de Nobelprijs ophalen toen in Zweden. Nou ja, later heeft hij hem nog wel gehaald. Wij gaan luisteren naar The Joker Man.

Nou, Bob Dylan. Maar Studebaker Blues, die staat klaar. Het is John Studebaker en die doet het dit keer met Forever.

Laatste tekst alweer van deze John Studebaker, de slide guitarist van Amerika, heet eigenlijk John Grimaldi. Ja, en alle leuke dingen komt weer een end. Ik dank u voor uw aandacht. Tot volgende week. Wij gaan eruit met Big Root Jake met het nummer

Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Mijn Doeken Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: De pannenkoektrein!
6: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
5: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 8 oeren.
9: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
10: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Amnesty International pleit voor het afschaffen van de Amerikaanse vreemdelingenpolitie ICE. De organisatie zegt bij onderzoek in 4 steden meerdere misstanden te hebben vastgesteld, waaronder discriminatie, intimidatie en onmenselijke detentie. Volgens Amnesty gaat het niet om losse incidenten. De organisatie vindt dat het Amerikaanse immigratiesysteem volledig opnieuw moet worden opgebouwd. Journalisten van CNN en MS Now zijn weer toegelaten tot het Witte Huis. Eerder op donderdag werden zij geweerd, ondanks een bevel van een federale rechter om de toegang tijdelijk te herstellen. CNN, MS Now en Politico hadden daarop een spoedzitting aangevraagd. Het is onduidelijk of Politico weer toegang heeft gekregen. Staatssecretaris Joannes de Bat vindt dat flexibel stroomgebruik het nieuwe normaal moet worden. Door stroom vooral op rustige momenten te gebruiken, kan overbelasting van het volle elektriciteitsnet worden voorkomen. Volgens de Bat zijn daarvoor prijsprikkels nodig. Hij waarschuwt wel dat mensen soms tijdelijk zonder stroom kunnen komen te zitten. Meer dan 10.000 mensen zijn in Madrid de straat opgegaan uit protest tegen de steeds duurdere huizenmarkt. Aanleiding was de uitzetting van de 87-jarige Mari Carmen Abascal, die 71 jaar in haar appartement woonde. Ze kon een forse huurverhoging niet betalen en werd uiteindelijk op een brancard door agenten naar buiten gebracht. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En tot zover het nieuws.
11: Oh, 11:30.
12: Hocus pocus. Time for focus.
13: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
14: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
15: NofPC, NofPC.
16: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
15: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
16: NOFPC.nl.
14: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
17: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
18: Marinus Keukens?
17: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
19: Akkermans Verf en Advies in Dokkum.
18: kwaliteitsverf en professioneel advies.
19: Zo, dat ziet er gaaf uit.
18: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
20: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
18: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
21: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
9: Dit is RTV NOF.
22: My No Country Trail.
23: Dit is Country Trail.
24: Mij Albert de Vries.

Een heel goeie jonge luisteraars. Allee, we van harte welkom bij Country Trail. Ja, de komende uren hebben we weer mooie country nummers draaien. Ik hoop aan de rode kleur voor zitten en lekker met u mee genieten zullen. En dingen door om te luisteren en horen misschien om te dansen. En zo kunnen we op alle manieren genieten van uw mooie country muziek. We doen hier een stukje van het jong en dan gaan we gauw los met de playlist.

Ja, en dat weer de opening van deze aflevering van Country Trail. En dat weer een nummer van Emilio Harris. Maar van de cd Songs of the West, in 1994, kwam dit nummer The Sweetheart of the Rodeo. Wie heeft hier ermee Chet Brock? En van de cd Chet Brock, de naam van die cd, die komt dit 1998. En van die cd draaien we nummer Evangeline.

En dat weer een mooi stukje country van Chad Brock, met het nummer Evangeline. Dan geven we naar Country Angel. En die had in 2025, dat mag ik zeggen. Ja, ik had verkeerd uittipt. En het is 2025 had hij een cd maken. Die had haar naam Country Angel. En van Country Angel draaien we naar het nummer Adios, My Friends.

Dan geven we even om in de tijd naar een singeltje uit 1961. En die is van Glenn Erickson, Women Wild.

Ja, die heeft verder mij een geweldige zangeres, namelijk Heather Miles. Van haar drive nummer One Man, Woman Again. En dat komt van de cd Sweet Talk and Good Lies uit 2012.

0: Het country gospel nummer van deze week.
1: Ja, en dan weten we al wat bij het country gospel nummer van deze week. Deze week ga ik er een uitslag van Patty Loveless en Chris Christofferson. Het nummer heet Far Side Banks of Jordan.

Safiëren, de gospelnummer van deze week. Ja, mooi duet weer dat van Patti Loveless en Chris Christofferson. Far Side Banks of Jordan. Nu gaan we nog verder met Colter Wall. The Longer You Hold On. Dat komt van de cd Memories and Empties uit 2025.

En hij komt er wel. Gaan we even naar een zangeres, Olivia Douglas. Dat. En van haar CD, Another Heartache uit 2015, draaien we het nummer van de titel van de CD, Another Heartache.

film van Verheesien. Leon Everett. Dat is de volgende die toen gebeurd is. Van het album Doing What I Feel. En die komt in 1983. The Lady Sees Right.

Sometimes She Forgets. Weer een nummer van Martin Del Rey. Comfort CD What Kind of Man uit 1992. En dan heb ik er nog een uit 1992. Wie ben er mij begonnen? Op nummer 1, mij Emily Harris. En ik hier nog een nummer van haar playlist van het album Angel Band. Who Will Sing For Me?

Ja, prachtig mooi nummer van Emmylou Harris. Heel mooie stem had hij. En daarom dacht ik, wie doen allemaal hier vandaan? Wie heeft verder met duo Brooks & Dunn? Honky Tonk True. En die komt in 1997 van de CD Greatest Hits.

Dan gaan we naar de cd Country Fever, die twaalfhoed en Santje. En die is van Lucy Page. Ja, en omdat we country weer heel opleeft in Nederland en de line dance act, draaien we even het nummer daarvoor Back to the Country.

Jill Johnson en Doc Seegers, wie dat met het nummer Dancing. En dat komt van de CD In Tandem uit 2015. Ja, en ze zijn wel aan de ene kant van onze Orke Country Trail. Het is weer omvliegen en ja, het is wel leuk wat mij betreft. Ik hoop ook voor jou. En dan je het tijd natuurlijk goed. Maar nee, een week toont, jongen, dan ben we er weer van 8 tot 9. En dan hoop ik dat jij me al je bij mij luisteren en dat we gezellig genieten kennen van wat we dan weer op een playlist hebben. Ik zou zeggen, hartelijk bedankt voor het luisteren en een heel goed weekend en tot nieuwe weken. Het laatste is een instrumentaaltje van Fiddlin' Frenchie Burke, Colinda.

Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er een

Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
5: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
4: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: De pannenkoektrein.
7: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
6: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
9: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
10: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Sjoerd Kuiper heeft de Gouden Griffel 2026 gewonnen voor zijn boek Maantje verhuist de zee. De schrijver overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd, maar kreeg de prijs eerder nog op zijn ziekbed uitgereikt. Het Gouden Penseel ging naar illustrator Karst-Janneke Rogaar voor Lucie en Donker. Zij ontvangt de prijs morgen. De Chinese president Xi is in Washington ontvangen door president Donald Trump. Beide leiders spraken lovend over hun onderlinge relatie en benadrukten samenwerking. Tegelijkertijd liggen tijdens het staatsbezoek belangrijke politieke discussiepunten op tafel. Xi blijft anderhalve dag in de Verenigde Staten en bezoekt morgen met Donald Trump het Nationaal Archief. Amnesty International pleit voor het afschaffen van de Amerikaanse vreemdelingenpolitie ICE. De organisatie zegt bij onderzoek in 4 steden meerdere misstanden te hebben vastgesteld, waaronder discriminatie, intimidatie en onmenselijke detentie. Volgens Amnesty gaat het niet om losse incidenten. De organisatie vindt dat het Amerikaanse immigratiesysteem volledig opnieuw moet worden opgebouwd. Journalisten van CNN en MS Now zijn weer toegelaten tot het Witte Huis. Eerder op donderdag werden zij geweerd, ondanks een bevel van een federale rechter om de toegang tijdelijk te herstellen. CNN, MS Now en Politico hadden daarop een spoedzitting aangevraagd. Het is onduidelijk of Politico weer toegang heeft gekregen. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En tot zover het nieuws.
11: Right hier, hè? Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
12: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
13: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
11: Marines Keukens in Burgen, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
14: Zaken goed behouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
15: Tromeesje maar in beëining.
16: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
14: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
17: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
18: Dat is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.

on her shoulder. She said, tell me all your trouble.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Enkele tientallen mensen hebben in Terneuzen geprotesteerd tegen de mogelijke opvang van maximaal 200 asielzoekers in een voormalig pand van Neckermann. Marine Le Pen wil Frankrijk naar eigen zeggen pas uit de gezamenlijke NAVO-verdediging van Europa halen als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Sjoerd Kuiper heeft de Gouden Griffel 2026 gewonnen voor zijn boek Maantje verhuist de zee. De schrijver overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd, maar kreeg de prijs eerder nog op zijn ziekbed uitgereikt. De Chinese president Xi is in Washington ontvangen door president Donald Trump. Beide leiders spraken lovend over hun onderlinge relatie en benadrukten samenwerking. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
1: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
0: nofpc.nl

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
3: herbergvoestrum.nl.
4: Mij Toeke Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: De pannenkoektrein!
6: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
5: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
7: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, tsienjen oeren.
8: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
9: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Enkele tientallen mensen hebben in Terneuzen geprotesteerd tegen de mogelijke opvang van maximaal 200 asielzoekers in een voormalig pand van Neckerman. Vooral inwoners uit de buurt waren aanwezig. De gemeenteraad bespreekt het voorstel tijdens een commissievergadering. Er ontstond al eerder oneenigheid over de opvang, waarna burgemeester Erik van Merrienboer opstapte. Marine Le Pen wil Frankrijk naar eigen zeggen pas uit de gezamenlijke NAVO-verdediging van Europa halen als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Eerder zei ze dat binnen haar eerste 5 jaar als president te willen doen. Le Pen blijft kritisch op de NAVO en zegt zich scherper tegen Rusland op te stellen. Sjoerd Kuiper heeft de Gouden Griffel 2026 gewonnen voor zijn boek Maantje verhuist de zee. De schrijver overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd, maar kreeg de prijs eerder nog op zijn ziekbed uitgereikt. Het gouden penseel ging naar illustrator Karst-Janneke Rogaar voor Lucie en Donker. Zij ontvangt de prijs morgen. De Chinese president Xi is in Washington ontvangen door president Donald Trump. Beide leiders spraken lovend over hun onderlinge relatie en benadrukten samenwerking. Tegelijkertijd liggen tijdens het staatsbezoek belangrijke politieke discussiepunten op tafel. Xi blijft 1,5 dag in de Verenigde Staten en bezoekt morgen met Donald Trump het Nationaal Archief. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En tot zover het nieuws.
10: Doe een deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
11: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
12: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
13: Dan is het misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Bullegem. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleerts. www.depleerts.nl.

0: niet nooit alleen.
1: Goeie, right here. Ik zeg altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor jou regelen.
2: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
3: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan weg.
2: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
1: Marines Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
4: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
5: Tromeesje maar in beheining.
6: Maar gewoon CA Plus. Een certificering.
4: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
7: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
8: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
9: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties de Israëlische oorlogsdoelen herhaald. Hij haalde uit naar Hamas, Hezbollah en critici van Israël in het Westen. Netanyahu sprak ook zijn steun uit voor de Amerikaanse president Donald Trump. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgde een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Enkele tientallen mensen hebben in Terneuzen geprotesteerd tegen de mogelijke opvang van maximaal 200 asielzoekers in een voormalig pand van Neckerman. Vooral inwoners uit de buurt waren aanwezig. De gemeenteraad bespreekt het voorstel tijdens een commissievergadering. Er ontstond al eerder oneenigheid over de opvang, waarna burgemeester Erik van Merrienboer opstapte. Marine Le Pen wil Frankrijk naar eigen zeggen pas uit de gezamenlijke NAVO-verdediging van Europa halen als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Eerder zei ze dat binnen haar eerste 5 jaar als president te willen doen. Le Pen blijft kritisch op de NAVO en zegt zich scherper tegen Rusland op te stellen. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties de Israëlische oorlogsdoelen herhaald. Hij haalde uit naar Hamas, Hezbollah en critici van Israël in het Westen. Meerdere delegaties verlieten vooraf de zaal. Netanyahu sprak ook zijn steun uit voor de Amerikaanse president Donald Trump. Enkele tientallen mensen hebben in Terneuzen geprotesteerd tegen de mogelijke opvang van maximaal 200 asielzoekers in een voormalig pand van Neckerman. Vooral inwoners uit de buurt waren aanwezig. De gemeenteraad bespreekt het voorstel tijdens een commissievergadering. Er ontstond al eerder oneenigheid over de opvang, waarna burgemeester Erik van Merrienboer opstapte. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Frankrijk wil militair en defensiemateriaal naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
3: En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Frankrijk wil militair en defensiemateriaal naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
3: En tot zover het nieuws.